0: ben hem kwijt. Wie heeft mijn nijp dan? Ik ben hem kwijt.
1: Al met al dat gezoek vergeten we nog het arbeidsloon op te schrijven ook. Schrijf nou eens even op. 2,50. 2,75. 3 gulden. Goed zo. 3,25. Loop lekker op zo, hè. Ben je wat kwijt? Hou eens

non so dov'è. Se vorrai, pensa prima.

0: sodove.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

that's real love. It's a song of woe. Don't ask me

planeet waar je de naam en het adres niet van weet. 6 miljard vreemden waar jij er een van bent. Als forense in een trein met bestemming onbekend. 6 miljard gewone mensen die dezelfde kant op reizen. Maar ook wonderlijke mensen en gelukkig eigenwijze. In die trein naar bestemming onbekend.

Goedemorgen, het is weer woensdagmorgen 10 uur. Hier is weer Roos Radio met de live-uitzending uit Studio Doelen. Zoals we dat netjes zetten, net of we het 100 hebben, maar vooruit. En we gaan weer heel veel leuke plaatjes draaien. Gisterenmiddag was ik al hier om de plaatjes voor elkaar hier uit studio te halen. Uit kast nummer 1 voor de verandering, dus veel rode hoesjes. En het wordt weer een leuke lijst. En we besteden deze week ook aandacht aan André Hazes. Het is een beetje rode draad, want die zou 75 zijn geworden. Veel plezier.

bam, het was die ineens afgelopen. Ja, dat komt, die singeltjes die verrassen wel eens. Want wij draaien al onze plaatjes gewoon op de draaitafel. Zwarte schijfjes. En dat doen we tot 12 uur. En ja, soms verrast zo'n singeltje je wel eens. Dit was trouwens Fats Domino, maar dat had u wel gehoord. Met Three Nights a Week. Marty Wild hadden we daarvoor. Paul Anka en de eerste van deze week. U zag hem natuurlijk al op onze website staan, Pieter Kent, want onze playlist staat al online. Ja, onze webmaster heeft dat al geregeld voor ons. Ik had het al gezegd, André Hazes zou 75 zijn geworden en wij hebben vandaag een beetje rode draad met bekende en onbekende nummers van André Hazes. Hier is het rode licht.

Elke week verrassen we onszelf eigenlijk met de muziek die hier gewoon in de Rozo studio staat. Allemaal zwarte singeltjes. En dit zijn alleen maar de singeltjes, maar we hebben ook nog een hele kast vol met LP's. En wie weet gaan we daar ook nog wel eens een keer wat mee doen. Maar Arie is niet zo van de LP's. Dan mag ik alleen de eerste nummers uitkiezen. Oké, alle gekheid op een stokje natuurlijk. Dit was de old piano van Diana Ross. De Walkers, die hadden we een paar weken geleden ook al. Maar ja, het kan wel eens gebeuren dat je twee keer dezelfde plaat pakt. En Tempico, Gert Timmerman en Roland Keizer. De volgende is weer eentje van André Hazes. Is ooit ook gedaan met Gerard Joling samen. Een jaar of wat geleden. Maar wij draaien de originele. Natuurlijk ook van Zwarte Schijf hier zo. I Be Loving You, André Hazes.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zo'n

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

zijn aan elke tijd verbonden. En die een sneltrein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen

Hele mooie muziek natuurlijk uit de jaren 80 zou Arie zeggen. Hele mooie muziek, hele mooie plaat. En dat was natuurlijk Charles Aznavour, Tony Bennett, George McRae en Ryan of May. Ja, het zit hier allemaal in de kast en het, ja, ik zeg wel eens, het gaat van links naar rechts en van voor naar achter. En we, ja, we proberen wel altijd een leuk lijstje van te maken, want ja, ik trek dan zo'n bijna 40 singles. En dan zoek ik ze wel een klein beetje uit. Hè, dat we niet allemaal hetzelfde achter elkaar krijgen. Het moet natuurlijk wel lekker hoorbaar zijn. En zoals ook de volgende. André Hazes. Misschien kent u hem wel, misschien kent u hem niet. Met de kinderen naar de kermis.

0: dat is een lekker plaatje.
1: Ja, de Voortak. En die waren met z'n vieren. En ze heette Tak van Achteren. En ze kwamen uit richting Rukve, volgens mij. Die kant uit in ieder geval. Of, nou, het is in ieder geval dat kantje van Brabant. En ja, die hadden wat leuke hitjes in de jaren 60. Wie ook een hele leuke hitjes hadden, was natuurlijk de Bee Gees. Met My World, de Supremes hebben we lekker meegezongen. En natuurlijk, niet te vergeten, onze vriend uit België, Bobby Prins. Ik zal die avond nooit vergeten. Omdat André Hazes 75 geworden zou zijn, draaien we nog eentje van hem. De Kleine Verschoppeling. MUZIEK

kleine verschoppeling, in lompen gekleed. Groot is jouw eenzaamheid, groot is je leed.

Uit de tijd dat iedereen nog rookte en dat zo'n kroeg zat dan helemaal dicht van de rook. En niemand die zeurde erover, nee. Boudewijn de Groot uit de jaren 60 natuurlijk. De Arie die riep al toen wij het ziekenhuis nog draaiden. Dan riepen we elke week van speciaal voor afdeling 8, want daar gebeurt het. En dat was dan de Baby Shaking Boogie van Ralph Bendix. Swimming into the Water. Don Rosenbaum en een iets minder bekend plaatje van de Beach Boys. Maar ja, dat gebeurt als je zo hier eens in de kast van alles eruit haalt. De volgende, dat is nog een andere Hazes. En ik ken hem niet helemaal, maar dat is altijd leuk, hè. Onbekende plaatjes uit de kast halen. Vaag en stil.

0: Dat was weer een Hazesnummer. En we doen er straks nog eentje. En die heb ik aangevraagd. Ha, die hebben we gewoon gezocht. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Hè. With His Hands was dat. En daarvoor hadden we het een songfestival verleden. Linda Williams. Misschien kent u het wel, misschien nog niet. Het is een wonder. Had ook niet zo heel veel gedaan natuurlijk. Maar vooruit. Connie Frobus. Drie kleine musketieren, Cliff Richard en Luc van Hoeselt, een zanger uit Limburg. En die had zijn uitvoering van Doe Zwartje Zigeuner. We lopen tegen de klok van 11:50 alweer. Maar we hebben nog een paar leuke. Hier is Donna Summer en haar bekendste hit natuurlijk The Hostage.
1: Hello?
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hello?

U hoort nog de Kids met hun wekelijkse afscheid, The End of the Show. We hadden ook nog Woolly Bully natuurlijk, Die Smoots of Wake for Walking, No Milk Today, geen melk vandaag, nee, weer niet. En de Hosjes natuurlijk. En ik ben een gokker van Hazes, niet te vergeten. Nou, dit programma wordt herhaald op dinsdagavond tussen 8 en 10. En verder is dit programma er ook weer volgende week woensdag. Wil je de playlist nog nakijken? Dat kan allemaal op onze website natuurlijk van Rozo Radio. Rest ons nog een fijne dag te wensen. En tot de volgende keer maar weer.

0: De heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

veilig in mijn boekentas. En in de pauzes van mijn school luisterde ik het liefst naar soul, totdat ik terug moest naar de klas.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
2: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
0: En tot zover het nieuws.

niet overzichtelijk. Dat geeft brokken. Piep aan de remmen, wat bedoel je met gevaar? De rot weer op de stoep, maar vier auto's op elkaar. De politie kwam en ze belde de garage. Ik deed het niet expres, was ik de schuld van die ravage.

heb ik zin, dus ik haal ze uit de kast. Maar net als ik ze aan wil doen beneden in de gang, hoor ik mijn zusje huilen, ze is wel vaker bang. Ik ren naar boven en ik geef haar juist de zoen, als mama terugkomt van het boodschappen doen.

0: heren. Goedemorgen, ik ben van de inbraakpreventie. En helaas moet ik een kaart zien met een hoop pretentie. Nou, ze zijn niet thuis, maak hem rustig even binnen. U kunt alles controleren. Wilt u meteen beginnen? Goed, van vertrouwen ben ik buiten gaan spelen. Ik kon toch ook niet weten dat hij die...
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé,
0: nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé,
0: en ik bezweer u, beminde gelovigen,

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: It's early in the morning.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Zijn eerste optreden op het internationale podium werd nauwlettend gevolgd door beleggers die uitkijken naar signalen over het toekomstige rentebeleid en in hoeverre Trump daar invloed op heeft. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. De Utrechtse visdeurbel is uitgezet na opnieuw een succesvol trekseizoen. Sinds begin maart is er 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarmee vissen door de Weertsluis werden geholpen. De livestream trok 12 miljoen websitebezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. Op 1 maart volgend jaar gaat de visdeurbel opnieuw live. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: You're listening to only the best internet radio station in the world.
5: Goedenavond.
6: Goedenavond.
7: Goedenavond.
5: Goedenavond.
8: Goedenavond. Goedenavond.

0: Those Were The Days. Vanavond met niemand minder als Chico en Kees. Ja.
1: Je moest nadenken.
0: Goedenavond, luisteraars.
1: Moet je nadenken?
0: Ja, zeker.
1: Oké, we zijn weer live aanwezig. Vorige week was er even een herhaling en dat kwam omdat er een klein verkoudheidje dwars zat. En we nemen geen enkel risico.
0: Zeker niet.
1: Je luistert naar Rozo Radio Station waar de muziek in zit.
0: Van 8 tot 10.
1: Met een heerlijk vol programma natuurlijk. Ja. Ik had 2 weken terug was het dus weer.
0: Ja.
1: Vorige week hebben we de herhaling gehad. Had ik tv-helden, tv-series. Dat was onder andere Mesh en dergelijke.
0: Ja.
1: Ik heb nou weer een blokkie.
0: Ik zie het, ja.
1: TV-series uit de jaren 60, 70, 80 met allemaal comedy-series uit Amerika.
0: Ik zie het.
1: Oké. Okay. Nou, zet hem maar aan. En dan beginnen we met het eerste. En dat is een serie uit Engeland. Dat was Een Man Over de Vloer, oftewel Man About the House.
0: Ja.
1: Ja, ken je die nog?
0: Jazeker.
1: Hij woonde samen met 2 hele leuke meiden.
0: Ja, ja.
1: Oké.
0: Okay. En hij deed alles fout.
1: En dan komen er nog meer. Luister en geniet van de tv-series van toen.

0: Hey, ken je deze ook nog?
1: Zeker.
0: Ja, ik kende ze eigenlijk, kende ze
1: allemaal. En ja. Het mooie is, heel veel van die series worden nog uitgezonden op televisiezender Ons. Ja.
0: Dat klopt. Ja, daar kun je nog heel veel zien. Behalve All in the Family.
1: Inderdaad.
0: Die wordt niet meer uitgezonden.
1: Nee.
0: Wel jammer. Was een leuke serie. Amerikaanse serie was dat. Ja. Daar hadden we ook een aantal Engelsen. He, met George en Mildred en ach ja, we kennen ze allemaal.
1: Fawlty Towers en ja, noem maar op. Zoveel.
0: Was erg leuk. We gaan een Beatle momentje draaien.
1: Yeah.
0: En dat worden drie nummers van John, George en Paul. Maar dat zijn duetjes.
1: Yeah.
0: Het eerste duetje is er eentje van John Lennon en David Bowie. Yeah. Mag jij raden welke?
1: Fame.
0: Yeah. Uiteraard. En daarna krijgen we George Harrison.
1: Volgens mij komt hij van zijn album Young Americans.
0: Zo best
1: van David Bowie. 1975.
0: Ja, John Lennon had hem ook op een album staan. Ik weet niet precies welke. Ik dacht een verzamel. En we hebben een duetje van George Harrison met Vicky Brown. Vicky Brown, die blonde zangeres die eigenlijk veel te jong overleden is.
1: Yeah.
0: Het is het nummer Shanghai Surprise uit 1987. We sluiten het drie blok af van duets van Paul McCartney met George Michael en het nummer
1: Heal the Park.
0: Heal the Pain.
1: The Pain.
0: Heal the Pain, ja. Dat komt uit 2006. George Michael nam het zelf al in 1991 op, solo, maar hij deed het samen in duetvorm met Paul McCartney in 2006. Dit zijn de duetjes, het Beatle moment. Ja, half Beatle moment eigenlijk, hè? Toch?
1: Ja, ze zijn allemaal samen, zeg maar.
0: Ja. Dus we gaan genieten van Fame.

0: Paul McCartney.
1: Paul McCartney, George Michael. Uit 19... Eigenlijk komt het nummer uit 1991. Dit is opgenomen in 2006. Dit duet. Daar hadden we George Harrison en Vicky Brown. Shanghai Surprise. Komt eigenlijk uit de film Shanghai Surprise. Met in de hoofdrol Madonna.
0: Ja.
1: Toen nog. Het nummer werd gezongen door George en Vicky. We gaan van...
0: 50 jaar is geworden, Vicky Brown.
1: Ja, 50 jaar.
0: Ja, 91 overleden, ja.
1: Ja. Was een goede zangeres.
0: Zeker.
1: We gaan van China gaan we naar Japan.
0: Japan,
1: ja. Okay. We gaan naar Japan. We gaan naar kijken dat ik het goed uitspreek.
0: Chicken chow van.
1: Yamazukis.
0: Ah, ja, Yamazukis.
1: De Yamazukis. En die hadden, het was eigenlijk een project, een eenmalig project van de Yamazukis. En ze brachten de single uit en de single die heette Yamazuki. Singeltje uit 1971. Daar gaan we mee beginnen. Bij het rondje Remember. Weet je het nog?
0: Remember. Ja.
1: De Yamazukis. Kom maar.
2: Honin, Azo!

0: Online heb die man veel pijn, jongen.
1: Rustig, Chico.
0: Goeiedag.
1: Rustig, Chico. Dit nummer dat werd mij aangedragen door Gerard Ekdom. Want ik kende de melodie wel, maar ik kende het nummer niet. Hij zei dat is die en die band. Dus toen ben ik gaan zoeken. Dat klopt. Maar die weet ook alles, hè, Gerard Ekdom.
0: Ja, zeker. Dat is echt een man van de encyclopedie van de muziek, ja.
1: Van Japan gaan we naar Liverpool. Dat doen we met de Bengals. Going down to Liverpool. Het nummer komt uit 1984.

0: Dit zijn de Corgis.
1: Ja.
0: De band van James Warren en John Baker. Het hitje komt uit 1980. Everybody's Gotta Learn Sometimes. Als ik het heb over Kevin Godley en Lord Crane, Eric Stewart en Graham Goodman, dan heb ik het natuurlijk over 10cc.
1: Weet je hoe ze aan de naam komen?
0: Nee.
1: Ik ga het niet vertellen.
0: Oké. We gaan een nummer draaien van 10cc uit hun beginperiode 1974. Old Wild Man.
1: Ja. En zoveel hits gehad, hè?
0: Heel veel.

0: Dit is Crowded House en dat is de band van de broertjes Finn.
1: Ja.
0: Onder andere Neil Finn.
1: Nummer uit 1987.
0: Ja, 87.
1: Ja.
0: Ja, ik had 86, maar het kan 87 zijn. Little River Band. Uit Australië. Ja. Hebben niet zoveel hits gehad, ik geloof een stuk of drie.
1: Maar die ze hebben.
0: En, wat zeg je?
1: Die ze hebben.
0: Ja.
1: Die waren goed.
0: Die waren goed. Die waren goed. Deze hit komt uit 1977. En het gaat over maandag. Home on a Monday.
1: Ja.
0: The Little River Band. Yeah.
1: Ook uit Australië.
0: Australië, yes. Ja. Ja, je wil zeggen Crowded House ook.
1: Ja.
0: Ja, deze ook. Ja.

0: We gaan terug naar, van 77 gaan we terug naar de jaren 80. Dat doen we met Cock Robin. Amerikaanse band, opgericht in 1984 door Peter Kingsbury. Samen met Anna Lord La Casio. Buitenlandse zanger, zeker. Dit nummer heet Just Around the Corner. Komt uit 1987. Typisch jaren 80 muziek dit.
1: Ja. In 90 is ze solo gaan zingen.
0: Wie zei?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dat was de band ook finiek.

0: Gonna Make You a Star. David Essex had er een hit mee in 1974. In Engeland heeft hij een stuk of 14 hits gehad in de top 40. Wij kennen hem eigenlijk alleen maar van dit nummer.
1: Ja, inderdaad. En, dat is eigenlijk wel bekend nummer.
0: Ja, eigenlijk
1: goed,
0: bekend. Hij is daarna gaan spelen in musicals. Heel veel musicals. Ja. Hij is 75 jaar en doet het nog steeds.
1: Oké.
0: En dit is Herbie Hancock. Met een nummer uit 1979. Het heet Trust Me. Er zit een heerlijke, lekkere... Hoe heet zo'n apparaat? Ja, was het doorzingen? Zo'n phaser? Ja, phaser, ja, denk ik.
1: Phaser.
0: Ja. Oké. Okay.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Dit was een typisch late night muziekje van Herbie Hancock. Je hoort het niet zo vaak meer. We krijgen nu Stevie Wonder tot slot, een nummer uit 1968. En hij smeekt zijn geliefde om alsjeblieft bij hem te blijven. Niemand kan het beter zingen en beter verwoorden. Met zoveel gevoel als Stevie Wonder. Hier komt hij. I don't know why. I don't know why I love you. Hier is Stevie Wonder.

0: 24 uur per dag. Rozo Radio. Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio. Jouw internetradio.
2: Ja. Het eerste uur is erop, Kees.
3: Het eerste uurtje is erop. Tweede uurtje begonnen.
2: De zombies.
3: The Dark of the Seasons.
2: Time of the Seasons.
3: It's Time of the Seasons. 19?
2: Goeie. Ik denk...
3: 68. Ik hou het op 68.
2: Zo goed kunnen.
3: Trouwens, het nummer I Don't Know Why I Love You, Stevie Wonder, is in 1975 ook nog eens een keer gecoverd door de Rolling Stones.
2: Oké. Okay.
3: Colin Blundstone en de Zombies.

0: origineel is van Temptations.
1: Deze was van Peter Tosh,
0: heel, denk ik. Heel goed gecoverd door Peter Tosh en Mick Jagger. Ja, uit 1979.
1: Peter Tosh en Mick Jagger.
0: Mick Jagger.
1: Daarvoor hadden we de Zombies.
0: Zat ook weer, Zombies, Timers.
1: Er zat ook weer zo'n heel lekker Hammond-orgeltje in.
0: Zeker.
1: Dat is ook een instrument wat eigenlijk de altijd overleefd heeft eigenlijk.
0: Nog.
1: Want het is ontworpen in 1934 door meneer
0: Hammond, zeker.
1: Lawrence Hammond.
0: Geweldig.
1: En eigenlijk sindsdien, en het is nog steeds een actueel instrument eigenlijk. Het wordt nog steeds gebruikt.
0: Ja. Volgende nummer is The Birds, The Time They Are.
1: Compositie van Bob Dylan.
0: Ja.

0: Rare Earth, Amerikaanse rhythm and blues en blues rockband.
1: Zeker.
0: Get Ready, nummer uit 1969-70.

0: Ja, het is een raar wereldje. Een raar wereldje.
1: Rare Earth, inderdaad. Get ready.
2: Het was een lange uitvoering, maar we korten hem een klein beetje in. Ja, want anders kennen we die andere nummers niet meer
1: draaien. Nee, dan houden we de tijd maar over. Het is een nummer van 19 minuten, ja. Bijna 20 minuten.
0: Precies.
1: Ja. Het volgende nummer is van de Bellamy Brothers.
0: Het zijn twee broers, hè?
1: Ja, inderdaad. je maakt me helemaal niet waar, man. Nee? Let Your Love Flow. Eigenlijk zijn het country western zangers.
0: Ja, klopt. En, ja. Kom schrijvers. Uit Amerika.
1: Maar ja, Let Your Love Flow. Ik vind hem eigenlijk niet zo country-achtig. Ja? Wel?
0: Jawel. Ja? Jawel. Ja.
1: Oké. Okay. Let Your Love Flow.
0: Knipoogje naar de country.
1: Yeeha!
0: And listen to the music.

0: Baby, You Can Drive My Car. Dat is het opening nummer van het album Rubber Soul.
1: Rubber Soul.
0: Ja, inderdaad. Uit 1965. Dat waren de Beatles. Het volgende nummer.
1: Beach.
0: Ja, Beach Boys. Ook een beetje, ja, toch een soort van, ja. Hé?
2: Ja, een soort. Wat?
0: Ja, een soort van Beatles. Tears in the Morning.
2: Ja.
0: Het nummer is van 1970.
2: Ja, dacht ik al.
0: En het is van het album Sunflower. Tears in the Morning.

0: Is dat zo?
1: Dat was,
0: een heel mooi pianotje.
1: Heel mooi nummertje, ja. Earth and Fire, was daar nou de gitarist van overleden?
0: Ja, het was Chris.
1: Chris, oké. Okay,
0: Chris Koerts, 74 jaar is hij geworden. Hij is vorige week overleden. Was trouwens zijn broer. Gerard Koerts, die is in 2019 overleden. Het waren trouwens alle twee die broertjes waren de oprichters van Earth and Fire in 1968.
1: Dat klopt, ja.
0: En er waren ook het muzikale brein achter de band.
1: Zeker
0: Bert de Ruiter, die eigenlijk met Jenny Kaartman getrouwd was, die is begin dit jaar overleden.
1: Ja.
0: En de drummer die is al in 2015 overleden. Dus de enige levende nog van de Earth and Fires.
1: Dat is Jenny.
0: Ja, en die is ook erg ziek.
1: En zo blijft er maar weinig van over. Ja.
0: Zo blijft er heel weinig over. Ga je er een leuk nummer van
1: draaien? Ja, maybe tomorrow, maybe tonight.
0: Wie zal zeggen, hè? Misschien. Earth and Fire.

0: Earth and Fire, Manfred Mann's. Blinded by the Light, eigenlijk een nummer van Bruce Springsteen.
1: Je hebt het geschreven?
0: Nee, 73, ja.
1: Die zal het zelf niet opgenomen
0: hebben? Hij heeft het wel opgenomen, het debuutalbum van hem.
1: Oh zo.
0: Alleen Manfred Mann, die heeft het wat aangepast. En ja, het was eigenlijk een hele grote hit, zeg maar.
1: Van Manfred Mann?
0: Ja.
1: Earth Band, hè?
0: Ja.
1: Was het verschil tussen Manfred Mann en Manfred Mann Earth
0: Band? Ja, het is Manfred Mann Earth Band.
1: Ja. Blended by the Light.
0: Volgens mij ook uit 73.
1: Ja, dat zou best wel kunnen. Ja. Nee, dat zou best wel kunnen. Ja.

0: Manfred Mann's Urband.
1: Yes.
0: Small Faces, ken je ze nog, Kees?
1: Ga je naar het park?
0: Ja.
1: Ja, ik ken Small Faces, ken ik.
0: Ichio Park.
1: Ja, die zanger die vond ik heel erg goed.
0: Nummer uit 1967.
1: Ja.
0: Ja.
1: Steve Marriott, de zanger van de band Small Faces, die overleed in 1991 door een brand, waarschijnlijk ontstaan door een brandende sigaret, overleed hij in het brandend huis in Essex, waar hij woonde samen met zijn hond. Hij was 44 jaar. Was een goede zanger.
0: Dat is jong.
1: Ja, was jong en een goede zanger.
0: Ichiko Park.
1: Lazy Sunday.
0: Ja, was ook een heel goed nummer van Unie.
1: Oh, what did you do there? I get high. Toen al.
0: Doet me aan de kermis denken.

0: En dat was Steam. Na na na na. Hey hey.
1: Hey hey, goodbye.
0: Kiss him goodbye, ja, yeah. Inderdaad. Ik kwam uit Amerika, Bridgeport, Connecticut.
1: Ja, één hit gehad, denk ik.
0: Eén hit, denk ik, ja. Na na na na. Wild Horses, The Rolling Stones. Uit 1971 van het album Sticky Fingers.

0: Zat je te twijfelen?
1: Ja, ik zat te twijfelen.
0: Maar het nummer was afgelopen, dacht ik.
1: Ja, bijna. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het is zover.
0: Het waren de Rolling Stones bij Wild Horses. Tot besluit van deze geweldige avond.
1: Ja, Bob Dylan. En,
0: ja, Bob Dylan staat er nou met de Wigger One. Dat betekent dat we afscheid nemen van jullie.
1: Inderdaad.
0: We gaan slapen.
1: Of...
0: Ja.
1: Dan maken we nog een gezellig avond.
0: Of ja, we pakken er nog eentje straks.
1: Zo is het.
0: Ja. En we zijn weer terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte bij Rozo Radio Station, waar de muziek in zit.
1: En even goede muziek.
0: Zeker. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Voor degenen die naar bed gaan, wel rusten. Morgen gezond weer op. Houdoe.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoek aantoonde dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klededrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126 fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.